Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Kopstelpanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miedema kwam sinds eind maart niet meer in actie. Dat had te maken met een blessure, maar vooral ook met de ernstige situatie van haar zieke moeder. Die verslechterde destijds zo snel dat de voetbalster besloot om tijdelijk een stap terug te doen van het topvoetbal. Hoewel Miedema daardoor het kampioensfeest van haar club aan zich voorbij moest laten gaan, laat ze weten dat deze situatie een enorme reality check voor haar is geweest. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Miedema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentrée bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Miedema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcour noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van de scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakte hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In de reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haasrijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in een auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Canada Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: winnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Bidema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Sun is up.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcour noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van de scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: website
1: op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 8 uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakt hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In een reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haasrijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in de auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miedema kwam sinds eind maart niet meer in actie. Dat had te maken met een blessure, maar vooral ook met de ernstige situatie van haar zieke moeder. Die verslechterde destijds zo snel dat de voetbalster besloot om tijdelijk een stap terug te doen van het topvoetbal. Hoewel Miedema daardoor het kampioensfeest van haar club aan zich voorbij moest laten gaan, laat ze weten dat deze situatie een enorme reality check voor haar is geweest. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Miedema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentrée bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Miedema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. Dat leed reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en Knoop.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht- en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker. De Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Net als op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging zo'n 5 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demi laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A1, daar sta je wel bijna een half uur vast van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de 3 topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo... net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. Op de A4 rijdt het wel langzaam naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Het heeft ook te maken met werkzaamheden, onder andere op de A9. En op de A12 staat file vanuit Arnhem naar Duitsland. Heeft ook te maken met werkzaamheden. Voor de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
5: Thank you.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging. Op de A4 naar Amsterdam, daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Komt door werkzaamheden onder meer aan de A9. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je 20 minuten in de file tussen Oegstgeest en Wassenaar. Dat komt door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Studio Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Zaanstad Westerkoog, 5 kilometer file met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker. De Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Bij Amsterdam is het wat drukker door de werkzaamheden aan de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat daardoor file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is zo'n

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytteriai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een wel eens nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige middenvelder Nnamdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de 3 topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo, net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: opened now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen-Noord 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht- en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker. De Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nou, het van zomer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de 3 topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
1: Dance hits.
3: Grand Prix Radio. What time is it?

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

Welcome to the sound of tomorrow. Grand Prix Radio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.